0: vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schaft volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag kans op regen en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

Lars Militia met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis.

0: sprak zelf van zijn eerste zegen van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog, later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Na de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivierbeddingen. Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder blijft het droog bij zo'n 16 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag regen bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Lars Militsen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 9:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt.

0: En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar haalde uiteindelijk dus iedereen in. Hij sprak van zijn eerste zege van het seizoen. Het weer, alleen lokaal een enkele bui, verder droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
0: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
2: Moet je naar geen nieuwe website?
3: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
2: Bij wie?
3: Bij Ventori.

0: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water. Ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. Die kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het wat regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektheschoonmaak.nl.

0: net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
2: Nou ja, niet nou.
3: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299 321928 of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
2: Nou ja, niet nou.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
4: Hé, hey, jeetje Kees, wat is er nou los?
3: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
5: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
7: Moet je naar je nieuwe webshop?
8: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
7: Bij wie?
8: Bij Venturi.

0: Michel Koenen met het NOS Journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Ja, 21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. En daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
1: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
0: Klaver die wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen blank omdat water flink naar beneden komt. Dreigen ook rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
2: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
0: De score die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En in IJsland is de genderkloof het kleinst. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen die startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen op het veld in te halen. Het weer nog, de dag die begint droog met landinwaarts wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
8: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
9: Wat zei jij nou?
8: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In Edam Volendam stijgt het aantal ouderen dat zware, langdurige zorg nodig heeft. Zoals intensieve dementiezorg of hulp bij ernstige lichamelijke beperkingen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS en RIVM. In 2024 ging het om 240 inwoners tegenover 200 in 2018. Volgens prognoses van het RIVM kan dit aantal in 2030 oplopen tot 340. Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, bracht op 9 september een werkbezoek aan veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland op Marken. Met het algemeen bestuur sprak hij over regionale veiligheid, samenwerking en maatschappelijke weerbaarheid, mede aan de hand van het coördinatieplan Waterveiligheid Marken. Ook de nog niet ontvangen rijksbijdrage van 1 miljoen euro kwam te sprake, cruciaal voor het op peil houden van veiligheidsvoorzieningen. In de periode van vrijdag 18 tot en met donderdag 24 september vinden er asfalteringswerkzaamheden plaats aan de Klemweg in Warder. Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor al het verkeer. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: In de boot, in de tent of op het strand. Ook deze zomer luister je naar de

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De eerste dag van de algemene politieke beschouwingen hebben vannacht tot 13:30 geduurd. De belangrijkste vraag is met welke oppositiepartij het minderheidskabinet wil samenwerken. En vandaag komt premier Jette aan het woord. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Die zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. President Trump die moet wel nog zijn handtekening eronder zetten. En in de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar die was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Het weer droog, maar later vanuit het westen regen. Het waait stevig bij een graad of 18.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Na 38 jaar verdwijnt de golfbaan uit Purmerend. Golfcomplex Westerweg sluit per 1 januari 2027 om plaats te maken voor nieuwbouwwijk De Oostlank. Dat maakte de Hollandse Golfbaan Exploitatiemaatschappij, die het complex sinds 2 jaar exploiteert, woensdag bekend. Golfers en medewerkers van Golfpark De Purmer, voorheen Burggolf, zijn inmiddels over de sluiting geïnformeerd. In verband met de aanleg van een rioolafsluiting ter hoogte van Kwaadijk nummer 94 is de weg aanstaande vrijdag tijdelijk afgesloten. De weg is afgesloten tussen 7 en 6 uur voor al het gemotoriseerde verkeer. Fietsers behouden wel doorgang. De algemeen besturen van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en GGD Zaanstreek-Waterland namen op 9 april het voorgenomen besluit om beide organisaties te fuseren, met 1 januari 2028 als beoogde fusiedatum. Gemeenteraden kunnen tot uiterlijk 1 november een zienswijze indienen. Op 9 juni werden zij geïnformeerd over de achtergronden. De verdere uitwerking volgt in een vervolgtraject.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Deze donderdag verloopt nogal onstuimig. We hebben te maken met een aantal flinke buien en er staat ook behoorlijk wat wind. De wind in het IJsselmeergebied is krachtig tot hard en dat is windkracht 6 tot 7. De temperatuur bij dit alles ligt rond een graad of 18. Pittige buien dus vandaag, ook af en toe zon tussen de buien door. Kortom, een nogal herfstachtige dag. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Kogelstootster Jessica Schilder uit Volendam is officieel genomineerd voor de verkiezing van Europees Atleten van het Jaar. Zo maakte de Europese Atletiek Federatie bekend. De 27-jarige wereldtopper is de enige Nederlandse op de 10-koppige kandidatenlijst. Titelverdedigster en drievoudig winnares Femke Broeders-Bol ontbreekt nadat zij dit seizoen overstapte naar een nieuwe afstand. Sinds 1 september geldt een nieuwe manier van wrakglasinzameling op de Milieustraat Volendam voor bedrijven met een afvalcontract. Door een nieuwe container van 1,20 bij 2,40 meter kunnen grote stukken wrakglas, zoals ramen, niet meer worden aangeboden. De maatregel moet de kwaliteit van het ingezamelde glas verbeteren, zodat meer glas hergebruikt kan worden. De rechtbank heeft Vroom Funderingstechniek uit Oosthuizen een boete van 100.000 euro opgelegd na een dodelijk ongeval in februari 2024 in de Waalhaven van Rotterdam. Een 33-jarige werknemer viel destijds 30 meter naar beneden toen een hijstelling omviel. Volgens de rechter ontbraken duidelijke werkinstructies en toezicht. Het Openbaar Ministerie eiste 150.000 euro. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit weekend is er weer een nieuwe aflevering van de Aftrap op LOVE-TV. Het programma wordt gepresenteerd door Jack Muren, André Stuit en barvrouw Nettie Schilder. Elke week schuiven er twee gasten uit de wereld van voetbal en muziek aan. Kijk je dus dit weekend naar LOVE-TV. De Aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Tol Plaatwerk, supportersvereniging Volendam, Molenaar en Zwarthoed, Kivo, Mick Volendam en Kras Recycling.
2: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
3: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
4: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0229-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
2: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
3: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
5: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
6: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
7: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
8: Maar waarom Veentorie?
9: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
8: Dus baby?
9: Bij Veentorie.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eertmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
1: Ik vrees dat de totaaldeal passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen. Of niet.
0: Eertmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar die was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
2: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen toe hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen.
0: De enige

0: Utrecht-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd 4 kilometer. En op de A44 Den Haag-Amsterdam bij Kaagdorp 4. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
13: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
14: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle dagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
15: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
14: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
15: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
16: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie, smitduurzameenergie.nl.
17: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
18: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In Edam Volendam stijgt het aantal ouderen dat zware, langdurige zorg nodig heeft. Zoals intensieve dementiezorg of hulp bij ernstige lichamelijke beperkingen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS en RIVM. In 2024 ging het om 240 inwoners tegenover 200 in 2018. Volgens prognoses van het RIVM kan dit aantal in 2030 oplopen tot 340. Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, bracht op 9 september een werkbezoek aan veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland op Marken. Met het algemeen bestuur sprak hij over regionale veiligheid, samenwerking en maatschappelijke weerbaarheid, mede aan de hand van het coördinatieplan Waterveiligheid Marken. Ook de nog niet ontvangen rijksbijdrage van 1 miljoen euro kwam te sprake, cruciaal voor het op peil houden van veiligheidsvoorzieningen. In de periode van vrijdag 18 tot en met donderdag 24 september vinden er asfalteringswerkzaamheden plaats aan de Klemweg in Warder. Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor al het verkeer. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Deze donderdag verloopt nogal onstuimig. We hebben te maken met een aantal flinke buien en er staat ook behoorlijk wat wind. De wind in het IJsselmeergebied is krachtig tot hard en dat is windkracht 6 tot 7. De temperatuur bij dit alles ligt rond een graad of 18. Pittige buien dus vandaag, ook af en toe zon tussen de buien door. Kortom, een nogal herfstachtige dag. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, daar rijdt het langzaam bij Amstelveen Stadshart 3 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. A27 vanuit Almere tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd, 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. Het oponthoud is maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en een bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
5: Moet je naar geen nieuwe website?
6: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
5: Bij wie?
6: Bij Ventori.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd, vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eertmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Nou, of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
1: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eertmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
0: Nederland is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
2: In dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
0: In Nederland duurt dat volgens de hoogleraar nog 70 jaar. In andere landen wordt wel vooruitgang geboekt. En de genderkloof is het kleinst in IJsland. En de Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art-beweging. Zo ontwierp hij de beroemde hoes van het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was al lange tijd ziek. Hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost vrij snel op. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam Bos en Lommer en Amsterdam Oud-Zuid, 5 kilometer met maximaal 10 minuten oponthoud. En op de A27 vanuit Almere, tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd, langzaam rijden over 7 kilometer en je bent daar maximaal 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Niet nou.
6: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 02-99-32-1928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
5: Niet nou.
7: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
8: Goede beveiliging begint bij één betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot één compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security in de Dieselstraat in Volendam.
9: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Misschien kijk je thuis wel eens naar Indiase films. Dat zijn de zogenoemde Bollywood films. Maar wist je dat de Indiase filmindustrie ongeveer 1000 films per jaar maakt? Ter vergelijking, Hollywood maakt maar 500 tot 600 films per jaar.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In verband met de aanleg van een rioolafsluiting ter hoogte van Kwaadijk nummer 94 is de weg aanstaande vrijdag tijdelijk afgesloten. De weg is afgesloten tussen 7 en 6 uur voor al het gemotoriseerde verkeer. Fietsers behouden wel doorgang. De algemeen besturen van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en GGD Zaanstreek-Waterland namen op 9 april het voorgenomen besluit om beide organisaties te fuseren met 1 januari 2028 als beoogde fusiedatum. Gemeenteraden kunnen tot uiterlijk 1 november een zienswijze indienen. Op 9 juni werden zij geïnformeerd over de achtergronden. De verdere uitwerking volgt in een vervolgtraject. Kogelstootster Jessica Schilder uit Volendam is officieel genomineerd voor de verkiezing van Europees Atlete van het Jaar. Zo maakte de Europese Atletiek Federatie bekend. De 27-jarige wereldtopper is de enige Nederlandse op de 10-koppige kandidatenlijst. Titelverdedigster en drievoudig winnares Femke Broeders-Bol ontbreekt nadat zij dit seizoen overstapte naar een nieuwe afstand.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Deze donderdag verloopt nogal onstuimig. We hebben te maken met een aantal flinke buien en er staat ook behoorlijk wat wind. De wind in het IJsselmeergebied is krachtig tot hard en dat is windkracht 6 tot 7. De temperatuur bij dit alles ligt rond een graad of 18. Pittige buien dus vandaag, ook af en toe zon tussen de buien door. Kortom, een nogal herfstachtige dag. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is het Koffiemagazin.

Een Amerikaanse bank heeft in 2021 per ongeluk 50 miljard dollar gestort op de rekening van een klant. Goed nieuws zou je denken, maar ja, dat valt dan toch wel weer een beetje tegen, want je raadt het vast en zeker al. De klant moest de 50 miljard gewoon weer terugstorten.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Moet je naar je nieuwe webshop?
6: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
5: Baby?
6: Bij Venturi.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd, vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
1: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
0: Nederland is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
2: In dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
0: In Nederland duurt dat volgens de hoogleraar nog 70 jaar. In andere landen wordt wel vooruitgang geboekt. En de genderkloof is het kleinst in IJsland. En de Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-artbeweging. Zo ontwierp hij de beroemde hoes van het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was al lange tijd ziek. Hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

koffie top 3 voor vandaag. Hopelijk heeft zowel de koffie als de liedjes lekker gesmaakt. Ze waren vandaag op verzoek van Eva Tol. En Eva die vroeg haar 3 favoriete koffietjes aan via de mail. En ze stuurde dat mailtje naar marcel.bak@rtvlove.nl. Kun je ook doen. En wie weet zit jij dan morgen op de Vrolijke Vrijdag in de koffie

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In de periode van vrijdag 18 tot en met donderdag 24 september vinden er asfalteringswerkzaamheden plaats aan de Klemweg in Warder. Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor al het verkeer. Na 38 jaar verdwijnt de golfbaan uit Purmerend. Golfcomplex Westerweg sluit per 1 januari 2027 om plaats te maken voor nieuwbouwwijk De Oostslank. Dat maakte de Hollandse Golfbaan Exploitatiemaatschappij, die het complex sinds 2 jaar exploiteert, woensdag bekend. Golfers en medewerkers van Golfpark De Purmer, voorheen Burggolf, zijn inmiddels over de sluiting geïnformeerd. Sinds 1 september geldt een nieuwe manier van wrakglasinzameling op de Milieustraat Volendam voor bedrijven met een afvalcontract. Door een nieuwe container van 1,20 bij 2,40 meter kunnen grote stukken vlakglas, zoals ramen, niet meer worden aangeboden. De maatregel moet de kwaliteit van het ingezamelde glas verbeteren, zodat meer glas hergebruikt kan worden. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Ook op je smart speaker is dit de LOVE.

Over het algemeen zijn singlevrouwen gelukkiger dan mannen zonder relatie. Ze voelen zich comfortabeler bij hun single-status en herstellen ook eerder van een break-up. Bovendien hebben heteromannen van oudsher meer te winnen bij een vaste relatie, omdat hun geliefde veel zorgdagen thuis oppakt en fungeert als beste vriend. Is dat even makkelijk?

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
4: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
5: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
6: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
7: Maar waarom Ventorig?
8: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
7: Dus baby?
8: Bij Ventorig.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eerdmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de, wat hij noemde, verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd, vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS-journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
3: Wat zei jij nou?
2: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
4: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
5: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Dit weekend is er weer een nieuwe aflevering van De Aftrap op LOVE-TV. Het programma wordt gepresenteerd door Jack Muren, André Stuit en barvrouw Nettie Schilder. Elke week schuiven er 2 gasten uit de wereld van voetbal en muziek aan. Kijk je dus dit weekend naar LOVE-TV. De Aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Tol Plaatwerk, Supportersvereniging Volendam, Molenaar en Zwarthoed, Kivo, Mick Volendam en Kras Recycling.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Brosnan, die speelt jarenlang James Bond. En wist je dat deze acteur, zolang hij onder contract stond bij de James Bond franchise, in andere films wel mocht spelen, maar geen smoking mocht dragen?

En wat is in en wat is uit, zul je afvragen? Ik zal het je vertellen. Een wandeling maken, dat is in. En 2 dagen lang hetzelfde ondergoed dragen, dat is uit.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De algemeen besturen van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en GGD Zaanstreek-Waterland namen op 9 april het voorgenomen besluit om beide organisaties te fuseren, met 1 januari 2028 als beoogde fusiedatum. Gemeenteraden kunnen tot uiterlijk 1 november een zienswijze indienen. Op 9 juni werden zij geïnformeerd over de achtergronden. De verdere uitwerking volgt in een vervolgtraject. Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, bracht op 9 september een werkbezoek aan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland op Marken. Met het algemeen bestuur sprak hij over regionale veiligheid, samenwerking en maatschappelijke weerbaarheid, mede aan de hand van het coördinatieplan Waterveiligheid Marken. Ook de nog niet ontvangen rijksbijdrage van 1 miljoen euro kwam te sprake, cruciaal voor het op peil houden van veiligheidsvoorzieningen. De rechtbank heeft Vroom Funderingstechniek uit Oosthuizen een boete van 100.000 euro opgelegd na een dodelijk ongeval in februari 2024 in de Waalhaven van Rotterdam. Een 33-jarige werknemer viel destijds 30 meter naar beneden toen een hijstelling omviel. Volgens de rechter ontbraken duidelijke werkinstructies en toezicht. Het Openbaar Ministerie eiste 150.000 euro. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

vet in koek, snoep en alcohol geen voedingsstoffen zitten. Het zijn de zogenoemde lege calorieën. Het advies is om de lege calorieën tot maximaal 10% van je dagelijkse dosis te beperken. Maar ja, wat erbij komt kan er ook weer af. Je kan een uurtje gaan fietsen. Dat verbrandt 353 calorieën. Uurtje wandelen, 221. En een uur opruimen en afwassen. Dan verbrand je 206 calorieën.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
2: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kerstverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
5: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
6: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
5: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
6: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
3: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
7: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
8: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
9: Moet je naar geen nieuwe website?
10: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
9: Bij wie?
10: Bij Ventori.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eerdmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de, wat hij noemde, verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd, vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS-journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel.
9: U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
10: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
11: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
12: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, gamepc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
13: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen.
14: Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
15: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
16: Nou ja, niet nou.
17: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...

op deze donderdag is er weer een fijne playlist samengesteld. Je kon luisteren naar Lauren Deagle, Hanson en Mireille Mathieu samen met Patrick Duffy. Welkom terug. Het is tijd voor Skudde in de middag. Je dagelijkse portie lokaal en regionaal nieuws. Met straks rond de klok van 12:30 de NOS Headlines, onze weerman en natuurlijk lokaal en regionaal nieuws.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 naar de Maasvlakte wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook. Sinds gisteren zijn 2 rijstroken dicht nadat scheuren waren ontdekt in de hoofddragers van de brug. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn plannen. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. Voor het 2e jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. Het weer bewolkt en er trekken buien over bij een graad of 18.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Kogelstootster Jessica Schilder uit Volendam is officieel genomineerd voor de verkiezing van Europees Atlete van het Jaar. Zo maakte de Europese Atletiek Federatie bekend. De 27-jarige wereldtopper is de enige Nederlandse op de 10-koppige kandidatenlijst. Titelverdedigster en drievoudig winnares Femke Broeders-Bol ontbreekt nadat zij dit seizoen overstapte naar een nieuwe afstand. In de periode van vrijdag 18 tot en met donderdag 24 september vinden er asfalteringswerkzaamheden plaats aan de Klemweg in Warder. Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor al het verkeer. In Edam-Volendam stijgt het aantal ouderen dat zware, langdurige zorg nodig heeft, zoals intensieve dementiezorg of hulp bij ernstige lichamelijke beperkingen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS en RIVM. In 2024 ging het om 240 inwoners tegenover 200 in 2018. Volgens prognoses van het RIVM kan dit aantal in 2030 oplopen tot 340.
2: Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkadelkrant, onze website of onze app.
3: Deze donderdag verloopt nogal onstuimig. We hebben te maken met een aantal flinke buien en er staat ook behoorlijk wat wind. De wind in het IJsselmeergebied is krachtig tot hard en dat is windkracht 6 tot 7. De temperatuur bij dit alles ligt rond een graad of 18. Pittige buien dus vandaag, ook af en toe zon tussen de buien door. Kortom, een nogal herfstachtige dag. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Hopkin, Fluitsma en Fantijn. De 15 miljoen mensen. En Madonna, La Isla Bonita. Ik heb iets voor in de agenda. Zondag 4 oktober wordt de prachtige grote kerk van Edam gevuld met de warme sfeer van kerst en brokanten. Van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags vind je er mooie brokanten antiek, kerstdecoraties en sfeervolle vondsten van verschillende standhouders. Een gezellige dag vol sfeer, inspiratie en alvast een beetje kerstmagie. Grote Kerk Edam, zondag 4 oktober, van 11 uur 's ochtends tot 4 uur in de middag.

Rui da Silva samen met Cassandra en Touch Me. Daarvoor 3A's samen met Wesley Bronkhorst. Later is morgen. Later, straks na de klok van 1, een nieuwe lunch tot 3. Vandaag van Piet Tromp uit Ilpendam.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
3: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Spaart u met uw Klant is Koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
5: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
6: Oeh jeetje, Mari, wat is er nou weer los?
5: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger. Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
7: Hé, hey, jeetje Kees, wat is er nou los?
5: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
8: Moet je naar geen nieuwe webshop?
9: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
8: Bij wie?
9: Bij Venturi.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarbij namen noemde. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat de internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt verlagen van 300.000 naar 225.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werden 9,6 miljoen mensen werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Notariskantoor Fijsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Piet Tromp uit Ilpendam, dank voor jouw lunch top 3. Zo konden we luisteren naar Ed Sheeran, Lionel Richie en Gabrielle. Rond de klok van 12:30, dan is het weer tijd voor lokaal en regionaal nieuws. Tot die tijd onder andere de Cats.

toch een mooi streven. Things can only get better van Dream. En vanavond hier op LOVA Radio staat er tussen 7 en 9 weer een North Sea Jazz door de jaren heen op het programma in Harry's Jazz en Blues Café.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In verband met de aanleg van een rioolafsluiting ter hoogte van Kwaadijk nummer 94 is de weg aanstaande vrijdag tijdelijk afgesloten. De weg is afgesloten tussen 7 en 6 uur voor al het gemotoriseerde verkeer. Fietsers behouden wel doorgang. Na 38 jaar verdwijnt de golfbaan uit Purmerend. Golfcomplex Westerweg sluit per 1 januari 2027 om plaats te maken voor nieuwbouwwijk De Oostflank. Dat maakte de Hollandse Golfbaan Exploitatiemaatschappij, die het complex sinds 2 jaar exploiteert, woensdag bekend. Golfers en medewerkers van Golfpark De Purmer, voorheen Burggolf, zijn inmiddels over de sluiting geïnformeerd. Sinds 1 september geldt een nieuwe manier van wrakglasinzameling op de Milieustraat Volendam voor bedrijven met een afvalcontract. Door een nieuwe container van 1,20 bij 2,40 meter kunnen grote stukken vlakglas, zoals ramen, niet meer worden aangeboden. De maatregel moet de kwaliteit van het ingezamelde glas verbeteren, zodat meer glas hergebruikt kan worden. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Davina Michelle en Nobody is Perfect. In de periode van vrijdag 18 tot en met donderdag 24 september... vinden er asfalteringswerkzaamheden plaats aan de Klemweg in Warder. En tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor al het verkeer.

hebben van gehoord. Ladder naar de hemel, Jeroen van Zelst. Daarvoor Jan Smit, samen met Gerard Joling en Echte Vrienden. Straks na tweeën een nieuwe 2 na 2. Vandaag met Lionel Richie. En tot het nieuws van 2 uur. Ga je luisteren naar Vogue. En misschien nog een stukje Casey and the Sunshine Band.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0229-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Concertvervoer.com. Voordelige busreizen naar festivals of concerten. Reserveer simpel online via concertvervoer.com.
5: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
6: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
7: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
8: Maar waarom Feintorisch?
9: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
8: Dus bij wie?
9: Bij Feintorisch.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Er gaan nieuwe controles plaatsvinden op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast van inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen, maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. 4 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e blijft nog 30 dagen langer vast, zo heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten, 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Deze week besloot de rechtbank het voorarrest van een aantal andere verdachten ook al te verlengen. En later vandaag wordt ook over nog een deel van de groep een besluit genomen. Er is in Nederland een 4e persoon overleden aan het Westnel-virus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er nu 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden. Want niet iedereen merkt dat hij het virus heeft of laat zich testen. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad. Ook waren vluchtroutes geblokkeerd, blijkt uit een overheidsrapport. De onderzoekers rekenen de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het weer. Vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vaker op. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0. Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas. De AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
11: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
12: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie, om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
13: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
14: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
15: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Vandaag in de 2 na 2, niemand minder dan Lionel Richie. Je kon luisteren naar Dancing on the Ceiling en zojuist All Night Long. Nog een klein uurtje skudden in de middag, deze donderdag 17 september. Na 3 uur gaan we graaien met Jaap Kwak.

straatmuzikant, natuurlijk stampvast. Frits van de Wereld, een kopstuk uit de Amsterdamse onderwereld. En zijn Volendamse compagnon Jackie Stroek sloegen de handen in één. Morgenmiddag boekpresentatie bij Jan Cas Sombroek. De jacht op smokkelschip De Lammy. Boek is geschreven door Julian Pater en Rick Bouwman. Julian is morgen aanwezig. Ze hebben wel gezamenlijk een diepgravend onderzoek gedaan en onder andere gesproken met de direct betrokkenen rechercheurs, de mariniers en de smokkelaars zelf. Dus mocht je morgenmiddag nog een gaatje vrij hebben in je agenda, dan om 2:30 eventjes naar Jan Cas Sombroek. De jacht op smokkelschip De Lammy.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De algemeen besturen van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en GGD Zaanstreek-Waterland namen op 9 april het voorgenomen besluit om beide organisaties te fuseren met 1 januari 2028 als beoogde fusiedatum. Gemeenteraden kunnen tot uiterlijk 1 november een zienswijze indienen. Op 9 juni werden zij geïnformeerd over de achtergronden. De verdere uitwerking volgt in een vervolgtraject. Kogelstootster Jessica Schilder uit Volendam is officieel genomineerd voor de verkiezing van Europees Atlete van het Jaar. Zo maakte de Europese Atletiek Federatie bekend. De 27-jarige wereldtopper is de enige Nederlandse op de 10-koppige kandidatenlijst. Titelverdedigster en drievoudig winnares Femke Broeders-Bol ontbreekt nadat zij dit seizoen overstapte naar een nieuwe afstand. Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, bracht op 9 september een werkbezoek aan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland op Marken. Met het algemeen bestuur sprak hij over regionale veiligheid, samenwerking en maatschappelijke weerbaarheid, mede aan de hand van het coördinatieplan Waterveiligheid Marken. Ook de nog niet ontvangen rijksbijdrage van 1 miljoen euro kwam te sprake, cruciaal voor het op peil houden van veiligheidsvoorzieningen.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Rock With You, Inner Circle, daarvoor Cool and the Gang in the Heart. Ik heb het net gehad over de boekpresentatie bij Jankas Zombroek, morgenmiddag om 2:30. De jacht op smokkelschip De Lammy. Frits van de Wereld, kopstuk uit de Amsterdamse onderwereld. En zijn Volendamse compagnon Jack. Ja, Jackie Stroek en niet Jackie. Die sloeg toen de tijd de handen in één. Morgenmiddag om 2:30 ben je daar van harte welkom. Mocht dat niet lukken, LOVE TV maakt daar een kort verslag. Dus binnenkort te zien.

Laatste in een rijtje van drie. Leftside, Mamma Mia. Straks Jaap Kwakman, hij gaat graaien. Ongetekende Jurre Bos is er morgen weer vanaf 12 uur... met een nieuwe Skudde in de middag. Een fijne donderdag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg & Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg & Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg & Partners. De adviseur die je begrijpt.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
5: Moet je naar geen nieuwe website?
6: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
5: Bij wie?
6: Bij Ventori.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank hem een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is dat extra geld bedoeld voor de komende jaren. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens de RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat niet meedoet. Het weer vanuit het westen buien bij maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden een enkele bui en 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Tel me IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
1: Dit weekend is er weer een nieuwe aflevering van de Aftrap op LOVE-TV. Het programma wordt gepresenteerd door Jack Muren, André Stuit en barvrouw Nettie Schilder. Elke week schuiven er 2 gasten uit de wereld van voetbal en muziek aan. Kijk je dus dit weekend naar LOVE-TV. De Aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Tol Plaatwerk, Supportersvereniging Volendam, Molenaar en Zwarthoed, Kivo, Mick Volendam en Kras Recycling.
4: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
5: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
6: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
7: Wat zei jij nou?
6: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes. Dit is LOVE Radio met Graaien.
9: Jaap Kwakman.

0: Muziek van The Real Thing. We gingen terug in de tijd naar een verre verleden. Met deze You To Me Are Everything. Oh, ik heb helemaal de verkeerde schijf. Kan natuurlijk gebeuren. Ja, ik zit op een ongebruikelijk tijdstip ook. Dus misschien is dat even voor mij even wennen dan. Goedemiddag. Je luistert naar het programma Graaien voor deze donderdag, de 17e van september. Ja, Johan, die is verhinderd. En daarom neem ik Jaap Kwakman de honneurs waar. Voor deze donderdagmiddag dus. Het is even anders, maar goed, dat maakt niet uit. Momenteel 16 graadjes met lichte regen op de thermometer en buiten. Dus die lichte regen, het is gewoon zwaar bewolkt eigenlijk. Ja, ik ga wel een beetje vrolijkheid erin brengen. Want dat hebben we wel nodig, hè? Ja, vrolijke muziek dus op je radio. En zometeen gaan we het hebben over de augustusmaand. Dat was wereldwijd namelijk de warmste maand ooit. We gaan het zo meteen nog hebben over World Cleanup Day. Die komt er ook weer aan. En Jaap Schilder en Nick Dodeman die zijn morgen te gast bij de aftrap. Daar zometeen ook meer over. Eerst lekkere muziek. Wat dacht je van deze? Uit 2007. Een mooie postuum duet met André Hazes.
1: Zo

Blijf bij mij. Muziek van André Hazes samen met Gerard Joling. Volgens mij is Gerard Joling vanavond weer te zien op de Nederlandse televisie. Zal ik het zo meteen even uitzoeken. Je hoorde met 2007 met deze posthume versie van Blijf bij mij. Goed, augustus was wereldwijd de warmste maand ooit. Terwijl ook de oceanen een recordtemperatuur bereikten. De combinatie van klimaatverandering en een zeer sterke El Niño kan ook de komende tijd nog voor veel gebroken records zorgen. Wereldwijd was het in augustus gemiddeld 1,65 graden warmer dan in de periode voor het massale gebruik van fossiele brandstoffen. Dat bleek vorige week trouwens uit de gegevens van de Europese Weerdienst. Ja, ik heb dit berichtje gewoon nog even bijgepakt, want ik vond het wel interessant genoeg eigenlijk. Want we zitten inmiddels al dik 2 weken in september. Maar augustus wist met een klein verschil het vorige temperatuurrecord uit juli 2023 te verbreken. Het is voor het eerst sinds november 2025 dat de wereldwijde temperatuur opnieuw de grens van 1,5 graden opwarming doorbreekt. Het meest ambitieuze doel uit het klimaatakkoord van Parijs. Het is ongebruikelijk dat augustus zo warm was, want wereldwijd is juli vrijwel altijd de warmste maand. Maar momenteel warmt de aarde extra snel op door het weerverschijnsel El Niño, dat naar verwachting nog flink aan kracht zal winnen. We lijken zelfs te maken te krijgen met een super El Niño die in verschillende werelddelen voor extreem weer kan zorgen. Volgens verschillende voorspellingen zal 2027 ook vrijwel zeker het warmste jaar ooit worden, waarmee het record uit 2024 na de vorige El Niño wordt verbroken. Ja, en ze geven voor volgende week zelfs in Nederland ook nog een flink aantal dagen rond de 20 graden met volop zon. Dus hou daar ook even alvast rekening mee. Zometeen meer over het weer. En natuurlijk in het weerbericht van vanmiddag gewoon. Goed, muziek nu van Jungle. Dit is hun nieuwste single. Ja, inmiddels alweer 2 maanden oud hoor. Someday, somewhere.

Even lekker terug naar het verleden met muziek van Jamie Lydell en Another Day. Ja, zoals al, of tenminste, we draaiden vanmiddag eerder al, dus blijf bij mij van Gerard Joling samen met natuurlijk André Hazes. En ja, ik vermoedde dat vanavond Gerard op tv was. Ik zag dat van de week ergens voorbij komen op social media. En dat klopt, Bo van Doorns die keert vanavond terug met een nieuw seizoen van Casa di Bo. Na een stapje naar Spanje keert Bo terug naar zijn geliefde Italië. En in een Italiaans decor met heerlijk eten en een goed gevuld glas wijn ontstaan openhartige gesprekken, nieuwe vriendschappen en er wordt natuurlijk weer veel gelachen. Vanavond dus Gerard Joling daarin te zien. En dat samen met Jutta Leerdam, die overigens ook weer in het nieuws was, want die laat het schaatsen plezier, volgens mij haar schaatsen in het vet staan voorlopig. Die richt zich volledig op een social media bestaan, bleek maar weer. Goed, dat geheel even terzijde. We gaan weer wat lekkers draaien. Terug naar de 60's met muziek van Dave D, Dossie, Bicky, Mitch en Titch. Daar zijn ze dan uit 1968 met Zabadak.

0: Zama Duck. Lekker hoor.
1: Muziek van Dave D, Dossie, Mick, Biggie, Mitch en Titch, Sabadak. Ja, het is even tijd om naar de nieuwsvloer te gaan. Eens even kijken of er nog lokaal nieuws is. En dat is er zeker.
2: De rechtbank heeft Vroom Funderingstechniek uit Oosthuizen een boete van 100.000 euro opgelegd na een dodelijk ongeval in februari 2024 in de Waalhaven van Rotterdam. Een 33-jarige werknemer viel destijds 30 meter naar beneden toen een hijstelling omviel. Volgens de rechter ontbraken duidelijke werkinstructies en toezicht. Het Openbaar Ministerie eiste 150.000 euro. Sinds 1 september geldt een nieuwe manier van wrakglasinzameling op de Milieustraat Volendam voor bedrijven met een afvalcontract. Door een nieuwe container van 1,20 bij 2,40 meter kunnen grote stukken wrakglas, zoals ramen, niet meer worden aangeboden. De maatregel moet de kwaliteit van het ingezamelde glas verbeteren, zodat meer glas hergebruikt kan worden. In de periode van vrijdag 18 tot en met donderdag 24 september vinden er asfalteringswerkzaamheden plaats aan de Klemweg in Warder. Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor al het verkeer.
1: Nou, dat mogen duidelijk zijn. Ik dank je in ieder geval hartelijk voor de headlines van het lokale nieuws.
3: Elke dag LOVE.
4: Wat is dat lekker, hè?

Ja, country beleeft in de VS al een tijd een uitzonderlijk succesvolle periode. Maar ook in Europa wint de muziekstijl weer aan populariteit. Ja, dat is mede te danken door deze zangeres Ella Langley en haar hit Choosing Texas. De 27-jarige Langley heeft naart deze week een record van Mariah Carey. Ja, Choosing Texas staat voor de 22e week op nummer 1 in de American Billboard Hot 100. Ja, Carey bereikte dat aantal weken ook met haar kerstklassieker All I Want for Christmas is You. Daar deed ze sinds 1994 meerdere kerstperiodes over, terwijl Langley het record in een paar maanden heeft geëvenaard. Ja, bizar hè? Het bleef niet bij die één hit, want eerder dit jaar stond Langley met zo'n beetje haar hele album Dandelion in de Amerikaanse top 100. Het heeft even geduurd, maar Choosing Texas maakte met behulp van TikTok nu ook de oversteek naar Europa. In Nederland staat het countryliedje al een tijdje in de Spotify top 50 en in de top 40 bereikt het inmiddels de 7e plek. Ja, je hoort hem hier op LFJ Radio. Choosing Texas, Ella Langley. Ik draai hem thuis al maanden kapot. Ja, voordat hij al in de top 40 kwam, heeft hij even kortstondig in de Nederlandse tipraden gestaan. Daar is hij weer uitgegaan en toen ging er weer weken overheen voordat hij weer in de top 40 kwam. Maar sindsdien draai ik hem al helemaal thuis kapot. En ik vind het nog steeds een heerlijke plaat. Goed, terug naar de 70's nu. Even geheel weer wat anders. Ja, ook lekker hoor. You ain't seen nothing yet, natuurlijk Backman Turner Overdrive.

Ik weet niet precies hoe het komt, maar ik associeer dit altijd met het weekend, dit liedje. Volgens mij heeft het ooit voor een alcoholreclame gediend, dit liedje. Backman Turner Overdrive, You Ain't See Nothing Yet, hoorde hier op LFJ Radio. En dat tijdens het programma Graaien natuurlijk, ja. Dan even het weer. De komende dagen komt de paraplu goed van pas, want het is behoorlijk wisselvallig. Een westelijke wind brengt geregeld buien of regen naar ons land. Maar tot de compleet verregende dagen en grote neerslagsommen komt het niet. Tussen de buien zon is door, schijnt soms de zon en dan ligt de temperatuur vaak tussen de 16 en de 19 graadjes. Dit klinkt misschien fris, maar is best gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Verder waait de westenwind vooral in de kustgebieden soms stevig door, waardoor het in deze regio's soms onstuimig kan zijn. En het herfstachtig zal aanvoelen. Ja, vanaf zondag neemt de buienkans af en breekt een droge periode aan met kans op bovengemiddelde temperaturen. Hoe warm het precies wordt hangt af van de windrichting. Komt de wind uit het zuiden of zuidoosten, dan stijgt de kans op warm en zonnig nazomerweer met waarden tussen de 20 en 25 graadjes. In Centraal- en Zuid-Europa is er namelijk nog heel warme lucht aanwezig, met regionaal zelfs nog tropische waarden van 30 graden of meer. Ja, en waait de wind uit het noorden of noordwesten, dan blijft ons land gevoelig voor bewolking en een enkele bui van zee. Op dit moment is er een goede kans op een aantal mooie nazomerdagen. Het rustige weer brengt ook een keerzijde met zich mee, want onder heldere en windstille omstandigheden stijgt de kans op mist of lage bewolking. En omdat de zon aan kracht verliest en de nachten langer worden, kan deze grijzigheid steeds hardnekkiger worden. Goed, begin oktober verandert er waarschijnlijk weinig, maar richting het midden van de maand lijkt de wisselvalligheid weer toe te nemen. Nou, dat hoort natuurlijk bij de herfst die ook op de kalender staat. Ja, die staat weer aan te komen, de herfst. Ja, het hoort bij de tijd van het jaar natuurlijk. Maar goed, nog lekker nazomeren. Laten we daar positief van uitgaan, zeg maar. Goed, muziek nu van Rolf Sanchez. Dit is Marchar.

als eigen mail. Samen met Vintage Future en Ballad of Easy Rider hier op LFJ Radio. Tijdens het programma Graaien en aanstaande dinsdag 22 september, dan is het zover. Dan vieren de Jayhawks een 40-jarig jubileum in Paradiso, Amsterdam. Het kwartet uit Minneapolis, opgericht in het post-punk periode. Naast groepen als The Replacements en Husker Du, maakt een wereldwijd geprezen mix van Americana, country, folk, soul, Britpop en rock'n'roll. Verwacht een show met een zorgvuldig samengestelde selectie van hun 11 uitgebrachte albums, waarbij nummers als Blue, I'd Run Away vast niet zullen ontbreken. Maar natuurlijk ook wat nieuwe muziek, want dit jaar is Sanctuary Park uitgekomen. Een gloednieuwe album geproduceerd door Bob Ezrin. Hij produceerde onder andere voor Lou Reed, Alice Cooper en Pink Floyd. En ja, we gaan even een nieuw nummertje draaien van dat Sanctuary Jorari Park album. Want aanstaande dinsdag moet ik ook heen naar Paradiso. Dus het lijkt me toch even leuk om daar een gloednieuw nummertje van te draaien. En dat is getiteld Kingston Girl. Gloednieuw, de Jayhawks.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
3: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
4: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
3: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
4: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
5: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
6: Mastermate Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermate Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
7: Goede beveiliging begint bij één betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot één compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security in de Dieselstraat in Volendam.
8: Nou ja, niet nou.
9: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
8: Nou ja, niet nou.
10: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
11: Moet je in Agie nieuwe webshop?
12: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
11: Baby?
12: Bij Venturi.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De files in Noord-Holland leveren allemaal 5 minuten vertraging op dit moment. Dat valt reuze mee. Alleen op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar ben je 10 minuten extra kwijt tussen Akersloot en knooppunt Kooimeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
11: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n 2. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
12: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
13: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
14: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
15: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
16: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
17: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
18: Het is zomer. Warme hits en coole vibes. Dit is LOVE Radio met Graaien.
19: Jaap Kwakman.

George Ezra. Ja, de man met de mooie donkere stem waar ik wel eens jaloers op ben. Nou mag ik zelf ook niet klagen hoor. Ik heb ook wel een vrij donkere, zware stem, zoals ze dat dan zeggen. Maar George Ezra, ja, ik heb hem ook live gezien. Het is gewoon geweldig. Een mooi geluid heeft die man. Je hoort hem met Paradise hier op LFA Radio. Tijdens het programma Graaien voor deze donderdagmiddag, de 17e van september. Ja, Johan die is verhinderd, dus daarom neem ik de honneurs waar. En maak ik er het beste van deze regenachtige middag. Daar zometeen natuurlijk ook meer over in het weerbericht. Verder gaan we het zometeen hebben over World Cleanup Day. Want dat zit er ook weer aan te komen. Maar is de verheerlijke klank uit het verleden van de Staedtler Brothers. Hier zijn ze met Flowers on the Wall.

0: Yeah, het is een vereist, de muziek van de Staedtler Brothers met Flowers on the Wall. Zometeen even uitgebreid over World Cleanup Day. Dat vindt namelijk op zondag 20 september plaats. Maar eerst is het even tijd voor de column van Kortol. Ja, ik had hem nog helemaal niet genoemd in dit programma, dat we die altijd herhalen. Nou, dat is elke donderdagmiddag rond de klok van 4:15 het geval. Zaterdagmiddag komt hij altijd langs in het programma van Vincent Veenstra, Volendam Centraal. Dus het is er even hoog tijd voor. Column van Kortol, de herhaling.
1: Dus de mensen hangen aan de radio op dit moment. Nou, zo'n feest. Zo'n feest. Even over dat Volendams, waar het dan net over ging. Over de Grootskapuis Volendams. Ik kreeg gisteravond een moeder met twee dochtertjes. Tenminste, ik denk dat het twee dochters van haar waren. Met een collectebus van de Spierfonds. Heeft u wat over voor... Ik zeg, nou op zijn Volendams, dan krijg je geld. En die twee meiden deden dat keurig in het Volendams ook. En ik denk bij mezelf, je weet natuurlijk nooit wie er aan de deur komt. Maar met het Volendams is niks mis. Je bent in Volendam. Dus ik raad aan om toch zoveel mogelijk van thuis uit het Volendams mee te blijven geven. En ik ben daar best wel scherp op geworden. Als ik zo langs allerlei winkels loop en met mijn vrouw in mijn dagelijkse wandeling, dan luister ik altijd hoe mensen tegen hun kinderen praten. En dan valt me op dat kinderen onder elkaar wat makkelijker tegenwoordig Nederlands praten. Maar dat toch wel nog een aantal moeders netjes Volendams tegen de kinderen praten. Dus ik denk dat we nog niet helemaal verloren zijn. Misschien zijn we wel politiek verloren. Want als je even kijkt wat er de afgelopen week in Oost-Duitsland gebeurde. Of het oosten van Duitsland moet ik zeggen. Maar het oude Oost-Duitsland. En wat me daar aan die cijfers opviel, een aantal zaken. 40% ruim ongeveer heeft gestemd voor die AfD, de Alternatieve voor Duitsland. En daar wonen 4 miljoen mensen, dat is 1,6 miljoen mensen dus, die daarop gestemd hebben. Die andere 2,4 niet, 2,4 miljoen niet. Duitsland heeft zo'n pakweg krappe 90 miljoen inwoners. Dat betekent dat die 4 miljoen mensen nu het nieuws uitmaken voor heel Duitsland. En die maken een soort stemming alsof heel Duitsland die kant uitkantelt. En dan denk ik, laat die andere kant zich ook eens wat horen. En de Volkskrant gaat daar vanmorgen ook een beetje op in. De oude middenpartijen, zeg maar zoals in Nederland, CDA, D66, VVD in mindere mate, die hadden een soort vastigheid, daar kon je koersen paken. Daar was het financieel een beetje geregeld voor de toekomst. Daar gebeurde ook wel van alles. Maar in feite kon je daar de maatschappij redelijk op vestigen. Die Alternatief voor Duitsland zegt dat ze het heel anders gaan doen. En als je gewoon in hun programma kijkt, en als je gewoon eens volgt wat de Russen met Oekraïne op dit moment aan het doen zijn, wat Trump met Iran aan het doen is, als je dan beseft dat in 1933 eigenlijk hetzelfde in Europa gebeurde met Hitler, dan moet je je toch afvragen, als je zo makkelijk aan die kant van de marge gaat staan, in dat spectrum voor jezelf denkt de toekomst van het land in handen te hebben, dan heb ik het idee dat we de verkeerde kant uitgaan. En niet alleen het idee, dat mag zich ook bewijzen. Mensen maken zich bijvoorbeeld boos op dit moment over de benzineprijs. Nou, redeneer nou eens een klein stukje terug, niet zo moeilijk. Als nu Trump zegt, er gaat geen één raket meer op Iran, en dat gaan we een maand lang bewijzen, en daarna gaan we het ook niet meer doen ook, dan is morgen de benzine de helft goedkoper. Gewoon heel simpel. En alles wat met die dure benzine samenhangt, ook in Amerika zelf, maar gewoon in alles, het vervoer, je eten, het uitgaan, je vakantie. Maakt niet uit wat je dus in je portemonnee voelt, heeft alles te maken met die benzineoorlog in Iran. En dat doet één man. En daar ook 40% van de Amerikanen stemmen gewoon volgend jaar weer op Trump, zeggen ze. En dan denk ik bij mezelf, wie heeft hier nou zijn volle verstand? Of om met Van Gaal te spreken, ben ik nou zo gek? Of heel simpel. Dus ik zou me toch willen, ik vraag me gewoon af en ik zou willen aanraden, als je gewoon eens wat meer je verdiept in hoe de wereld in elkaar steekt, wat over die mensen nou eigenlijk beloven, en dan hoef je niet zo heel ver te gaan. Afgelopen week kwam die uitslag van AfD kwam naar buiten toe. Een van de eerste die feliciteerde was Wilders. Als dat je nou niks zegt, als dat je nou niet wakker schudt. Elon Musk feliciteerde. Poetin feliciteerde. Zegt dat nou niet genoeg over die uitslag? Willen we dit nou eigenlijk? En als je dan daar een beetje aan koppelt wat ongehoord nieuws de afgelopen jaren in Nederland, ongehoord Nederland, de afgelopen jaren gedaan heeft, die met die Hitlerfilm nou weer als de laatste druppel over die emmer heen, dan denk ik bij mezelf, wil je dit? En het stomme is, gewoon mijn eigen leeftijdgenoot. Als ik wel eens gewoon willekeurig op de dijk aan praten raak, dan het kan kort of lang duren, maar dan valt gewoon, ja, maar die migranten. En als je dan kijkt in dat Oost-Duitsland, in de provincie Sachsen-Anhalt, zijn de allerminste buitenlanders te vinden. En de buitenlanders die er wonen, ik ben er zelf een paar keer op vakantie geweest, er zijn bijvoorbeeld Vietnamezen die door de Russen daar neergepoot zijn, omdat dat communisten waren. En die moesten toch onderdak krijgen in de jaren 90. Die moesten vluchten na die Vietnamoorlogen. En die werden toen door de Russen gedropt in het oude Oost-Duitsland. Want daar was plek. En dus de buitenlanders die daar wonen. En als je dan leest, en ik heb in Volendam werk ook zo'n Vietnamese. Als je dan leest hoe ze ontvangen zijn daar, hoe ze opgehokt zijn, hoe ze misbruikt zijn. Het lijkt exact op wat hier met de arbeidsmigranten gebeurt. En in Sachsen-Anhalt wonen bijna geen immigranten. En nou zeggen ze, ja, maar de immigranten hebben ons hele land naar de Filistijnen geholpen. En als je met een willekeurige Volendammer praat van mijn leeftijd, die niet verder leest dan het dagblad, waar eigenlijk niet het nieuws helemaal integraal goed in staat, een soort wakker Nederland, dan denk ik bij mezelf, is dat je bron? Is dat nou waar je naartoe komt? Wil je je kinderen gunnen dat ze in zo'n land straks groot worden? Willen we terug naar 1933? Want toen was alles veel beter. Ik denk, als iedereen wat beter gaat nadenken, en zeker de Amerikanen bij de midtermverkiezingen over de anderhalve maand, dan de wereld er misschien wel echt goed gaat uitzien. Niet zoals
2: middag vanuit het gezelligste dorp naast IJsselmeer is dit Graaien met Vincent Veenstra en Johan Veerman.

Ja, Blanco, Jan de Wit natuurlijk. Hij doet het hartstikke goed. Je hoort met het liedje Sophia hier bij Graaien. En op 3 oktober dan staat hij met een Rolling Stones tribute. Met Blanco dus als special guest in Winsum in Friesland. En hij doet weer Edam aan tijdens een Unplugged Experience. Dat doet hij in de Grote Kerk in Edam op 10 oktober. Dus dat kun je binnenkort nog van hem verwachten. En morgen is zijn vader overigens de gast samen met Nick Dodeman bij het programma De Aftrap. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar eerst even over World Up Clean Day. Ja, daar zou ik het vorige uur eigenlijk over gehad hebben. Inmiddels heb ik het al 3 keer genoemd. Maar dat gaat dus plaatsvinden. Sinds 2008 is het ontstaan in Estland vanuit Let's Do It World. Met het idee om in 1 dag samen het hele land op te ruimen. En dit eenvoudige concept is uitgegroeid tot een wereldwijde beweging met honderden miljoenen vrijwilligers. In 2024 heeft World Cleanup Day een belangrijke mijlpaal bereikt. Het evenement is officieel toegevoegd aan de VN-kalender van internationale dagen. Ja. Dus dat is wel positief. Aanstaande zondag 20 september is vanaf nu elk jaar de dag voor de grootste schoonmaaksactie ter wereld. In Nederland wordt World Cleanup Day sinds 2026 gecoördineerd door Dutch Cleanup Club. Dus je kunt je aanmelden via dutchcleanupclub.nl. En dan ben je gewoon vrijwilliger en mag je overal in Nederland je... Ja, de troep zeg maar opruimen van straat, van bossen, van stranden. Nou, noem maar op, overal waar iets ligt kan je je voor aanmelden. Ja, het is natuurlijk een prachtig mooi initiatief dat het wereldwijd gebeurt momenteel. Even kijken, kan ik zien in hoeveel landen. Oh, meer dan 190 landen ruimen dus zwerfafval op uit stranden, bossen, parken en buurten. Dus dat is een ontzettend goed initiatief. Ja, hartstikke goed. Zometeen dus meer over de aftrap. Die morgen weer op tv, op Loftelevisie te zien is. Verder ook nog het weerbericht. En natuurlijk heerlijke muziek allemaal op deze donderdagmiddag. Wat dacht je van deze? The Cure. En het is bijna vrijdag, hè? Ja. Friday, I'm in love. Hier op Love.

Muziek van de Teske Brothers. You're the man of the universe. Een beetje bluesy. Het is een beetje soul. Het is een beetje pop. Het klinkt gewoon lekker. En dat op de radio. Ja. Nou, zoals beloofd gaan we het even over het nieuwe seizoen van de Aftrap. Daarin is morgen Jaap Schilder de Witte te gast. Hij speelde op jonge leeftijd in de band Coffin, Progress en Jen Rog. Later vormde hij met Martin Veerman Poes het duo Veerman en Schilder. En na enkele succesvolle jaren bij de Drieërs moest hij vanwege een neurologische aandoening aan zijn hand helaas stoppen met optreden. De theatertour Bronnen van de Drieërs in 2013 vormde zijn afscheid van het grote publiek. Jaap is op de achtergrond nog wel altijd bezig om zijn ervaring te delen met andere artiesten. En hij was volgens mij nog ook in de kermistent te bewonderen samen met de blauwe bus afgelopen kermis in Volendam. Nick Dodeman is ook verder te gast. Hij kwam in het verleden uit voor ASV 55 en Soehaven. En hij startte in 2007 in de jeugdopleiding van AZ. Op 5 juni 2015 tekende Dodeman zijn eerste contract bij AZ. Dat hem tot medio 2017 aan de club bond. Daarna maakte hij de overstap naar FC Volendam, waar hij tot 2021 voorspeelde. Na uitstapjes naar SC Cambuur en Willem II is de assistkoning weer terug op het oude nest bij FC Volendam met een contract tot medio 2029. Ja, dus dat is positief. En ja, morgen dus te zien vanaf 6 uur een gloednieuwe aflevering. Gloednieuw seizoen weer van de Aftrap met Jack Muren en natuurlijk Edward Dekker. En ook Nettie zal erbij zijn. Ja, goed.

0: ben Eva Jinek en als ik Johan en Vincent hoor, nou, dan schakel ik direct over naar Radio 5. Veel plezier, jongens.
1: Niet likken!

het allerlaatste liedje van The Cats uit Volendam. The Best Years of My Life uit 2006. En het is zeker een keer de moeite waard om naar het Cats Museum te gaan. Die is dan weer te vinden in de Energiestraat in Edam. Ja. Ik ben er al 2 keer geweest. Ja, ik als grote fan moet daar toch 2 keer heen. Misschien ga ik nog wel een keer heen. Wie weet. Goed, de gemeente en Stichting Ringen om Volendam hebben gisteren hun samenwerking van de afgelopen jaren verder geformaliseerd. Wethouder Vincent Tuyp en voorzitter Luc Kroon ondertekenden hiervoor een overeenkomst. Stichting Ringen om Volendam zet zich in om sport- en beweegtalenten uit de gemeente te begeleiden en hen te ondersteunen bij het optimaal benutten van hun talent. Met de samenwerking verbreedt de stichting haar visie. Hierdoor ontstaat ruimte om een bredere groep talenten te begeleiden. Ringen om Volendam wil daarmee talenten uit de gemeente Ringen om Volendam de kans bieden om zich optimaal te ontwikkelen en hun weg te vinden naar hoogst haalbare niveau. Wethouder Vincent Tuyp en voorzitter Luc Kroon zijn beide verheugd met de overeenkomst. Zij zien de ondertekening als een mooie bevestiging van de samenwerking. Met deze formele basis kunnen de gemeente en de stichting de komende jaren gezamenlijk verder bouwen aan de talentontwikkeling binnen de gemeente. Dat dus echt op sportgebied. Dus dat is een hartstikke mooi initiatief. De gemeente samen met Ringen om Volendam. Ja, goed. Ja, zullen we weer een plaatje draaien dan? Dat kan toch wel. Eentje van Warren Zevon. Ja, dan gaan we naar het origineel van deze Lynyrd Skynyrd / Kid Rock. En dan luisteren we naar muziek Werewolves of London. Zo is de titel getwitteld. En dit komt uit 1978. Ja, post terug natuurlijk. Ja.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
5: Maar waarom Ventori?
0: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
5: Dus baby?
0: Bij Ventori.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming meer moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat het niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vooral veel vertraging op de A4 en op de A9. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Leidschendam. 16 kilometer en ruim 1,5 uur vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A9 naar Alkmaar tussen de knooppunten Badhoevedorp en Velzen, 12 kilometer en 25 minuten vertraging. En op de N208 van Sassenheim naar Velzen tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22, 3 kilometer. Op onthoud is een dikke 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
6: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
7: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
11: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
12: Omdat ik samen verder wil.
13: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
14: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
15: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
16: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
17: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Dan volg je haar benen. Is een single en hit van de Volendamse zanger Jan Smit. Het is de eerste single van het album Stilte in de Storm. Dat door stemproblemen van Jan Smit pas in het najaar van 2008 uitkwam. Het nummer kwam ook weer vanuit het niets binnen op de eerste plaats in de Nederlandse top 40. Welkom beste luisteraars, dit is Middagritme. Met heel veel informatie. Er komen 3 blokken met nieuws erbij. En we draaien natuurlijk ook gewoon leuke muziek. We zijn begonnen trouwens met Culture Club, met Karma Chameleon. En de volgende is van de BZN, If I Say The Words. En daarna Killers met Trick Me.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, bracht op 9 september een werkbezoek aan veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland op Marken. Met het algemeen bestuur sprak hij over regionale veiligheid, samenwerking en maatschappelijke weerbaarheid, mede aan de hand van het coördinatieplan Waterveiligheid Marken. Ook de nog niet ontvangen rijksbijdrage van 1 miljoen euro kwam te sprake, cruciaal voor het op peil houden van veiligheidsvoorzieningen. In de periode van vrijdag 18 tot en met donderdag 24 september vinden er asfalteringswerkzaamheden plaats aan de Klemberg in Warder. Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor al het verkeer. Sinds 1 september geldt een nieuwe manier van wrakglasinzameling op de Milieustraat Volendam voor bedrijven met een afvalcontract. Door een nieuwe container van 1,20 bij 2,40 meter kunnen grote stukken wrakglas, zoals ramen, niet meer worden aangeboden. De maatregel moet de kwaliteit van het ingezamelde glas verbeteren, zodat meer glas hergebruikt kan worden. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Hocus Circus met Centerfold, een nummer van de G Girls Band. Hebben we nog gezien in de Kuip als voorprogramma van de Stones was dat toen. Ja, dat was echt geweldig. Ja, en daarvoor Son Mieux met Tell Me More. Wat betekent Son Mieux eigenlijk? Nou, het betekent letterlijk zijn best of haar best in het Frans. In één zin, vaak gebruikt in de uitdrukking faire de son mieux. Dan gaan we verder met de Pet Shop Boys met Go West. En daarna Maroon 5 met Moves Like Jagger.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen. Dat staat in een wetsvoorstel waar vandaag de details van bekend zijn gemaakt. Ook komt er een verbod op verslavende games en eindeloos doorscrollen voor kinderen tot 15 jaar. Unilever heeft verzorgingsmerk Zwitsal verkocht aan Royal Sanders, bekend van merken als het Melkmeisje van Gils en Odorex. Hoeveel geld ervoor is betaald, is niet bekendgemaakt. Ierland doet volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival vanwege de deelname van Israël. Ierland is het eerste land dat definitief afhaakt voor de komende editie. Het weer, nu nog buien, maar vannacht droog. Morgen schijnt dan geregeld de zon bij een graad of 19.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank heeft Vroom Funderingstechniek uit Oosthuizen een boete van 100.000 euro opgelegd na een dodelijk ongeval in februari 2024 in de Waalhaven van Rotterdam. Een 33-jarige werknemer viel destijds 30 meter naar beneden toen een hijsstelling omviel. Volgens de rechter ontbraken duidelijke werkinstructies en toezicht. Het Openbaar Ministerie eiste 150.000 euro. De algemeen besturen van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en GGD Zaanstreek-Waterland namen op 9 april het voorgenomen besluit om beide organisaties te fuseren met 1 januari 2028 als beoogde fusiedatum. Gemeenteraden kunnen tot uiterlijk 1 november een zienswijze indienen. Op 9 juni werden zij geïnformeerd over de achtergronden. De verdere uitwerking volgt in een vervolgtraject. In Edam-Volendam stijgt het aantal ouderen dat zware, langdurige zorg nodig heeft, zoals intensieve dementiezorg of hulp bij ernstige lichamelijke beperkingen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS en RIVM. In 2024 ging het om 240 inwoners tegenover 200 in 2018. Volgens prognoses van het RIVM kan dit aantal in 2030 oplopen tot 340.
2: Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Door het regenachtige weer zijn de dagelijkse files wat langer dan gebruikelijk. Er staat 100 kilometer file in Noord-Holland. Op de A9 naar Alkmaar heb je 20 minuten vertraging tussen Bad Hoeverdorp en Velzen. Op de ringweg van Amsterdam, de A10 West naar de A10 Zuid, tussen Bos en Lommer en Buitenvelder 10 minuten vertraging. En op de A10 Noord naar de A10 West, tussen de afrit Noord en Tuindorp Oostzaan een kwartier extra. Je bent ook een kwartier langer onderweg op de N207 van Hillegom naar Alphen aan de Rijn, tussen de afritten Abbenes en Nieuwveen. En op de N208 van Sassenheim naar Velzen, tussen Zandpoort en de A22 ook 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Oh, Keizer in de Munnik met Kijk Me Na. En daarvoor Funboy 3 samen met Bananarama. It ain't what you do, it's the way that you do it. Dan gaan we verder met een nummer van Bob en Earl. Het is later nog verdienstelijk gecoverd door de Rolling Stones. Harlem Shuffle.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Kogelstootster Jessica Schilder uit Volendam is officieel genomineerd voor de verkiezing van Europees Atlete van het Jaar. Zo maakte de Europese Atletiek Federatie bekend. De 27-jarige wereldtopper is de enige Nederlandse op de 10-koppige kandidatenlijst. Titelverdedigster en drievoudig winnares Femke Broeders-Bol ontbreekt nadat zij dit seizoen overstapte naar een nieuwe afstand. In verband met de aanleg van een rioolafsluiting ter hoogte van Kwaadijk nummer 94 is de weg aanstaande vrijdag tijdelijk afgesloten. De weg is afgesloten tussen 7 en 6 uur voor al het gemotoriseerde verkeer. Fietsers behouden wel doorgang. Na 38 jaar verdwijnt de golfbaan uit Purmerend. Golfcomplex Westerweg sluit per 1 januari 2027 om plaats te maken voor nieuwbouwwijk De Oostflank. Dat maakte de Hollandse Golfbaan Exploitatiemaatschappij, die het complex sinds 2 jaar exploiteert, woensdag bekend. Golfers en medewerkers van Golfpark De Purmer, voorheen Burggolf, zijn inmiddels over de sluiting geïnformeerd.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Bij hoog en laag, de drie J's. En daarmee komen we alweer aan het einde van deze laatste middagritme van de week. Zaterdag ben ik er natuurlijk weer van 3 tot 5 met Terug in de Top 40. En vandaag sluit ik af met een nummer die ik uitzoek uit een van mijn playlists. En dat is deze keer de Eagles met One of These Nights. Tot zaterdag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Moet je naar die nieuwe website?
4: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
3: Bij wie?
4: Bij Ventori.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen al het donorbloed op besmetting met het West Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Het is volgens het RIVM de vierde persoon die besmet was met het West Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar niet iedereen merkt dat hij het virus heeft. Voor de meeste mensen is het ongevaarlijk. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Deze zomer zijn 2 medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad en die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
1: Oeh jeetje, Mari, wat is er nou weer los?
0: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
2: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie, om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
3: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
4: Nou ja, niet nou.
5: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
4: Nou ja, niet nou.
6: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
7: Dit weekend is er weer een nieuwe aflevering van De Aftrap op LOVE-TV. Het programma wordt gepresenteerd door Jack Muren, André Stuit en barvrouw Nettie Schilder. Elke week schuiven er twee gasten uit de wereld van voetbal en muziek aan. Kijk je dus dit weekend naar LOVE-TV. De Aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Tol Plaatwerk, Supportersvereniging Volendam, Molenaar en Zwarthoed, Kivo, Mick Volendam en Kras Recycling.
8: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
9: Moet je in Agri nieuwe webshop?
10: Ventori bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
9: Bij wie?
10: Bij Ventori.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
1: De sfeer zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus, en nu de spelers vanavond, hè?
2: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
0: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien, in de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
12: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
13: Hé, hey, jeetje Kees, wat is er nou los?
12: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
14: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
15: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
16: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
17: Wat zei jij nou?
16: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
18: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
19: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
18: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
19: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
5: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
20: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Tel Me IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
21: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Goedenavond.
1: Ja, daar zijn we weer. Tijd niet geweest in de studio. Jongen. Kermisperiode. En ja, dan blijf ik even uit de buurt met mijn soort muziek. Ook kermis blues en kermis jazz hoor. Helemaal geen probleem. Maar er draait zo'n mooie band die door collega's allemaal samengesteld is. En de gepresenteerde programma's na.

te wachten. Want ik had eigenlijk vorige week Sonny Rollins, 3 uur lang. En volgende week heb ik John Coltrane, 3 uur lang. Dus ik denk, dan hebben ze nu een concert van het Noordse Jazz Festival van... Ja, een van de godfathers, een van de fundamenten van de moderne blues. De elektrische blues, de city blues, zeg maar. B.B. King. Ben Reilly. Ja, heet hij eigenlijk, hè? Reilly Ben. Oh nee, andersom. Reilly Ben King. Van 16 september 1925 tot 14 mei 2015. Ja, dat kan. Mooie leeftijd. Heel veel ook op het Noordzee geweest. Ik heb al eerder een uitzending van het Noordzee. Ik geloof het 1987. Vanavond gaan we naar 1993. U hoorde hem hier ook met een live uitvoering van Summertime. Ik weet alleen niet waar. Maar ik weet wel dat het ook 1993 is en was. Met de touringband waarmee die ook in Den Haag optrad. Op 9 juli 1993. Dat is de touringband James Bolden, trompet. Ja, hij zegt dat zelf ook onderweg nog even voor. Melvin Jackson en Walter King, saxen. Leon Warren en James Tony, keyboards. Michael Doster, bas. Caleb Emfrey Jr., drums. En Tony Coleman is de percussionist. Het is 9 juli 1993. En u gaat eerst eventjes luisteren naar 1, 2, 3, 4 nummers achter me. Ja, laten we dat maar eventjes lekker doen. Let the good times roll. Nou, dat heb je dan ook weer een beetje met kennis. Dan kan je nog een beetje bijbewegen. Alles weer een beetje soepel maken. Chains of love. I've got a mind to give up living. En dan een heel mooi nummer. When it all comes down to zaakjes, I'll still be around. Ja, die vier nummers. Die gaan we luisteren. Hier is B.B. King in Den Haag, 1993.

morning. B.B. King's in town. Got a

celebrate.

Ja, we zitten midden in het concert van B.B. King op 9 juli 1993 in die immense Stadhal in Den Haag tijdens het North Sea Jazz Festival van 1993. James Bolden trompet, Melvin Jackson en Walter King. Walter King is trouwens een neef van B.B. King op de saxofoons. En ik noemde net Leon Warren, ook een keyboardspeler, een toetsenist. Maar nee, ik kijk even scheel op mijn briefie. Het is een ritmegitarist uit de band. En hij doet ook de backing vocals samen met B.B. King. James Toney is wel de keyboardspeler. Michael Doster is die lekkere boom boom bassist. Caleb Enfrey de drummer. En Tony Coleman percussionist. En wat ik altijd weer bijzonder vind, als je opnames van B.B. King zit te beluisteren, voor te bereiden, zo'n avond als dit, dan denk ik altijd terug aan wat ik eens een keer in een interview met hem gehoord heb. En ik weet niet of er al eens een keer een biografie over hem verschijnt. Het zal ongetwijfeld, en het zal ook ongetwijfeld ergens anders in boeken staan. Maar B.B. King speelde nooit gitaar en tegelijk zingen. Dat kon hij niet of dat deed hij niet. En daarom is het zo'n goede gitarist. Want hij kon zich op beide stukken, beide delen van een uitvoering aardig concentreren. Maar hij speelt nooit gitaar als hij zingt en andersom ook niet. Als hij zingt, speelt hij geen gitaar. Moet er maar eens goed opletten. Als hij zingt en u hoort de gitaar, dan is het die background gitarist, die Leon Warren. Echt waar, eerlijk. Ja, dan gaan we de laatste deel van dat concert even inzetten. Beginnen met, hoe kan het ook anders, een nummer? The Bluesman, I'm a Bluesman. Daarna Sweet Little Angel, Please Accept My Love. Dat was zijn pre-encore in Den Haag. Daarna zong hij nog een stukje The Thrill Is Gone. Maar dat werd halverwege in de opname in de uitzending afgebroken. Ik heb het helemaal staan, maar ik kom er ook niet helemaal aan toe. Maar dat is dan de opname van 3 dagen later in Montreux. Klinkt even anders, maar het is wel een fantastisch mooi nummer. Maar ik weet niet of we er aan toe komen. Dus we horen eerst nog Bluesman, Sweet Little Angel en Please Accept My Love. B.B. King, North Sea Jazz, 1993.

Thank you.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0229-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
5: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
6: Maar waarom Ventori?
7: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
6: Dus baby?
7: Bij Ventori.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
1: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
0: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
2: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
0: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
6: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
7: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
8: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: van 1932 tot 1993. In 1978... er zijn boeken, geschriften, die spreken van 2 februari. Maar ik heb altijd begrepen dat het 28 december 1978 was... dat hij voor het eerst buiten Amerika in Europa optrad. En dat was in Alkmaar. Ja, en dat was mede op verzoek van John en Guus Laporte van Battlehouse. Die mochten van de producer een beroemde bluesman uitnodigen. Nou, bluesvrouw had ook gekund natuurlijk. Maar goed, zij waren fan van Albert Collins. En nou, dat was wederzijds. Bleek toen ze samenspeelden en ook op dit concert in het Wapen van Heemskerk in Alkmaar. 28 december 1978 in de Battlehouse. Dat was Jan Willem Slichting op de bas, Bob Dros op de drums, Guus en Johnny Laporte gitaar, Han van Dam natuurlijk de piano en Tineke Schoenmaker, de zangeres, die zong ook een paar nummertjes mee. Maar die stond bij dit nummer ook zeker aan de kant mee te neurien. En Albert Collins op zijn gitaar, dat was hartstikke leuk. En die alt-saxofonist die u hoorde, dat was Tony Vos. Een van de producers van de Nederlandse blueskant, zeg maar. Die speelde lekker even mee. Ook op dit nummer. Ja, geweldig. En het is later in 1979 op een album verschenen bij Munich Records. En het heet heel eenvoudig Albert Collins with the Battlehouse Live. Nou, dan weet u alles. En door Blues Magazine is het vorig jaar uitgeroepen als een van de meest iconische classic live albums in de blueswereld. Nou, ga daar maar aan staan. Jawel. De volgende twee artiesten... één solo-artiest en een band, die moeten dat nog maar zien te bereiken. Maar, ze doen hun best. En ze hebben al een hele stap gezet. Want ze zijn de winnaars van de 2025 Dutch Blues Awards in Utrecht. De solo inzending en de solo finalist en de solo winnaar van 5 oktober vorig jaar in Tivoli Vredenburg, dat was Mr. Moon. Mr. Moon, die heet eigenlijk gewoon Koos Boer. Ja, Koos Boer. En die hoort u hier met I'm Going to Jail. Ja, waarom, weet ik niet, dat zegt hij er ook niet echt bij, maar ja, dat heeft dan misschien zeker met zijn blues te maken. Mr. Moon, dus Koos Boer, Mr. Moon, I'm Going to Jail. Tijdens de finale van de Dutch Blues Challenge. En daarna hoort u de Hoochies. De Hoochies met Step on My Heart. Ook van 5 oktober van vorig jaar. Met Richard Koster, vocale en harmonica. Rolf Meijer in gitaar. Lut Luttek, die ook bij Oscar Benton wel op de bas gespeeld heeft. Op de bas dus. En Giel Tint Vaarwerk drums. Hier komen we achter elkaar. Mr. Moon met I'm Going to Jail. En de Hoochies met Step on My Heart.
1: Women. And about liberation. And because it is about liberation, it is called I'm Going to Jail.

We hebben net een nieuw plaatje uit. Hij is on Spotify te beluisteren. Step on my heart staat erop. En dit is het volgende nummer.

Ja, dat waren de winnaars van de Dutch Blues Challenge van vorig jaar. In Tivoli-Vredenburg. Eerste Koos Boer, also known as, staat er dan zo mooi, hè? AK. Mr. Moon met zijn I'm Going to Jail. Ja, toch wel apart, ja. En dan de Rode Hoetsjes, Richard Koster, Rolf Meijering, Lut Luttek en Giel ten Vaarwerk. Met hun Step on My Heart. Die zijn de winnaars bij de bands van vorig jaar oktober. Ja, en dan kan je niet om een van de winnaars van het jaar ervoor, 24, 6 oktober was het toen. Dat blijkt toch in die finales toch wel goede kwaliteit muzici op te duiken. Zomaar. Dat is natuurlijk niet voor niks, daar is de finale voor. Maar de kwaliteit is toch wel goed. En ze bedenken alles zelf en het is mooi, het is geen copycat werk. Hartstikke leuk. 2024 was de winnaar bij de bands Marijn Bevelander. Met zijn twee broertjes, Florian en Aaron. Aaron speelde toen nog de bas en Florian de drums. Maar de drummer is... Florian is nog de drummer, maar de bassist is nu geworden Kevin Clearance. En er is een toetsenist bijgekomen, Sander Polley. Maar toen, die avond, was het nog gewoon Marijn Bevelander, Florian Bevelander en Aaron Bevelander met Taking Your Chances. Hier is de Marijn Bevelander Band.

Ja, die timmeren aardig aan de weg. Deze Marijn Bevelander Band. Met Marijn Bevelander op gitaar en vocals. Florian Bevelander drums. Aaron Bevelander bas. En ja, je hoort er toch al een beetje keys ook bij. Dus ik neem aan dat, het zat er niet bij, maar dat Sander Polij hier al op meespeelde. Tijdens die finale in 2024. 6 oktober 2024. Tivoli Vredenburg in Utrecht. Bij de finale van de 2024 aflevering van de Dutch Blues Challenge. Ja, ja, goede muziek. Echt leuk, lekker. Dan gaan we naar, ik kende die naam helemaal niet. Maar hij zat ook eerst in het heavy, allerlei progmuziek, psychedelische rockband. En dat is toch wel een beetje uit mijn jeugd ook. Want dan komt dat gewoon weer uit Den Haag. Hij heeft vroeger de Q65, dat is ook wel zo'n ruig bandje. En er nogal meer, de jongens van Meulen, dat waren natuurlijk ook beesten. Muziekbeesten, dan met hoofdletters. Maar dit is een nieuwe band van Mees Vullings en de Kenners. En ik weet dat die er op Volendam zijn. Ik kan er zelf een naam noemen, maar ik noem er geen naam. Want dan moet je weer een bijnaam hebben. En dat weet ik helemaal niet precies. Maar in ieder geval, The Bird Experience. Dat is een nieuwe band van Mees Vullings. Uit Den Haag. En daar zitten een heleboel bijzondere gasten bij. Ik zal even kijken of ik de namen al aangestipt heb. Jazeker wel. Mees Vullings, dus dit is een bluesharpist, zanger. Pedro Kroes, de toetsenist. Ritmer Kamsma, de gitarist. Dylan van der Grift, bassist. Lars Dauma, drums. En percussionist Ismeray Gil. En die hebben in mei van dit jaar een plaat uitgebracht. Dat heet The Bird Experience. Ja, dat is hartstikke leuk, want zo heet de band ook. En dan kan je er nooit vergissen wie de muziek gemaakt heeft. The Bird Experience speelt hier van hun album The Bird Experience uit mei 2026. Het nummer Memoria.

Ja, dat was Maarten Vullings met zijn Bird Experience. Een totaal nieuwe of Mees Vullings, Maarten, hoe kom ik nou Maarten? Mees Vullings met zijn Bird Experience. Met Pedro Kroes, Redmer Kamsma, Dylan van de Grift, Lars Douma en Ismeray Gil. Ja, lekker stevig muziekje. Heerlijk. Ook weer uit Den Haag natuurlijk. Ja, dat is toch, blijft een beetje broeinest. Om het maar eens netjes te zeggen. Broeinest. Den Haag ook. Goed. Goeie muziek. We gaan naar een oude... ja, hij is niet zo oud als ik hoor. Maar goed, hij is van 1955. Nou, schiet al op. Ik heb het over Arthur Ebeling. Daar heb ik al meer van gedraaid. In 2013 had Henny Vriend een mooie avond in Carré. Over een hele rij, 12 of 14 Nederlandse topgitaristen. En daar speelde hij ook een nummer in dat gebeuren. 2014 trouwens, sorry. De 12 beste gitaristen van Nederland. Volgens Henny Vrienden dan, hè. Hij speelde daar The Lord Has Found Me van het album Simple Man. Deze Arthur Ebeling heeft al ontzettend veel beroemdheden om hem heen gehad. Hij heeft ook samengespeeld met de gebroeders Huub en Hans van der Lubbe. Voordat het de Dijk was. Want de Dijk werd het in 1986 geloof ik, of 85. Maar hij was een keer aan het fietsen, deze Arthur Ebeling, met Van der Lubbe, met de Van der Lubbes. En toen kwam hij ten val en liep een hersenschudding op. Dus toen heb je een tijdje niet gespeeld en in 1984 begon hij met zijn eigen band. Jump, Dickie, Jump. Een mooie naam, hè? Ja, dat is hartstikke leuk. Daar spelen nu in, nou ja, nu. Toentertijd richtte hij hem op met Christian Muizer, Peter Wassenaar en Jan Robijns. Maar deze opname is uit 1987. Ja, daar heb ik ook nog Peter Wassenaar op de bas en backing vocals. Jan Robijns piano. Roland Brunt saxofoons. En Anthony Broek, dat was natuurlijk ook de drummer toen al van De Dijk. De opname en de plaat, het album is uit 1987 en het heet Going Out. Hier is Arthur Ebeling met zijn Jump Dickie Jump met het nummer Sad.

Ja, de beat van Arthur Ebeling, Jump Dickie Jump, van het album Going Out, met Peter Wassenaar op de bas, Anthony Broek drums, Jan Robijns piano en vocals, en de saxofoon werd bespeeld door Roland Brunt. En het nummer heette Sad, maar zo erg sad klonk het ook niet. Het was lekker een beetje lekker ruig ook. Ja, dat lijkt wel een ruig hoor. Nou, dat zit in het weer dan zeker. Ja. Arthur Ebeling met zijn Jump Dickie Jump. Dan gaan we. Ja, begon ik dit uur ook met een bijzonder iconic blues album volgens de Blues Magazine. Hier volgt er nog een van een band die niet meer optreedt, niet meer bestaat. Maar door het blues album Blues Magazine genoemd wordt, een vergeten parel uit de Nederlandse bluesgeschiedenis. En die Jos Verhagen heeft deze tekst gemaakt, en die heeft een lijstje van 55 albums van 25 bands. En dan komt hij met nummer 47 uit dit overzicht. En dat staat dan allemaal op Blues Magazine. Met The Crew. De Crew, zegt u. Ja, nou ja, het kan zijn dat je weet wat het is, maar mij zei het helemaal niets. En dat ligt misschien aan mij. Dat is natuurlijk dom, want je moet eigenlijk. Nou ja, nee, ik hoef niet alles te weten. Ik moet weten waar ik het op moet zoeken. Ja, dat is heel leuk, hè. Maar de Crew, dat was dus een band die vroeger heel actief was. Heel goed ook. 1984 komt het volgende album uit. Doing Overtime. En het was een band die begon met broer en zus, De Bruin, Jan en Anne De Bruin. Samen met de toetsenist Pieter van Boogaard. En ze kwamen uit het zuiden van Brabant. Hé, wat komt daar nog meer vandaan? Al die nieuwe zangeressen, Merel van der Keer, Nienke Dingemans, Julian Sass komt ook uit Brabant. Wat is dat voor gedoe daar nou? Maar zij hadden vooral in België en Frankrijk veel publiek. Dus dacht men toentertijd, het was een Belgische band. Maar helemaal niets ervan. Echt, het was een Nederlandse band. Met de broer en zus Jan en Anne De Bruin. Pieter van Boogaard erbij. Even kijken, wie zitten er dan weer in? Ja, daar gaan we, aan de andere kant van het blaadje. Herman Peters bas en John van Vessem drums. En van dat album Doing Overtime. Wat zal ik nou ervan draaien? Ja, het is nog geen overtijd, maar ik doe toch Doing Overtime. Hier is De Crew.

0: De Crew.
1: Ik had een schuifje niet op.
0: De Crew met Anne de Bruin en Jan de Bruin. Vocals en gitaar. En Jan ook backing vocals. Pieter van Boogaard keys. Herman Peters bas. En Jon van Vissen drums. En ik vergat de saxofonist te vermelden. Louis Marquez. En op de achtergrond hoorde u ook nog een accordeon. En dat was Kees Schone. Kees Schone. Zou dat familie zijn van de oude familie uit Edam? Schone? Ik zou het niet weten. Maar dit doet mij denken aan een band die in 1988 op de Kaasmarkt in Edam optrad. De Boom Boom Blues Band. Die kwamen weliswaar uit Zwolle in omstreken. Maar die zangeres had net zo'n Ziggy, noemde ze zich die. Die had net zo'n stem. En de band speelde ook net zo. En met zo'n saxofonist ook. Heel bijzonder. Omdat dat zo. Ik ga ze naast elkaar leggen en dan eens kijken. Wat ik daarvan vind. Doing Overtime, het titelstuk van dat album uit 1987. Uit 1984, jongens. Wel even op het goede lijst kijken. Van The Crew. Een iconisch album volgens het Blues Magazine. Dan zaten mijn vrouw en ik een keer een paar jaar geleden in de Pianola Museum in Amsterdam. De Westerstraat. Daar moeten jullie eens een keer naartoe gaan. Dat is zo leuk. Akoestische concert. Ook klassiek. En inderdaad ouderwetse pianola met die rollen erin. Maar ook akoestische bluesmuziek. En toen zaten wij te luisteren. En opeens stapte er een man op het podium met een stem. Van niet alleen uit een whiskyglas, maar uit zo'n whiskyvat. Zo'n stem. Nou blijkt, die man is de blues gaan zingen omdat hij een ernstig ziek zoontje heeft. Ik weet niet hoe het nu met dat zoontje is, maar in ieder geval een donkere stem. Dat is dan ook met name uitstekend geschikt voor de blues. En hij had er ook al liefde voor deze Robert Vossen. Daar heb ik het over. Hij woont in Stroet. Dat ligt ergens in vlakbij Alkmaar, Schagen, daar in de buurt. Heel bijzonder, Stroet. Daar komt Robert Vossen vandaan. Hele mooie, zware stem. En hij zat er te donderen met zijn iPadje, want daar had hij zijn muziek op. Maar moderne dingen, daar snapte hij nog niet zoveel van. Dus hij pakte later gewoon weer een stukje papiermuziek. Robert Vossen heeft ook een band, de Robert Vossen Band, ja. En die hebben in 2017 een album uitgebracht, Get Off On It. Met Robert Vossen, vocals, gitaar, harmonica. Lothar Wijnvoort, gitaar. Pascal Lanslots, Hammond B3. Och, Johan Veerman, collega van mij, die houdt niet van de Hammonds. Maar ja, hij zit er niet bij. Ivan Schilder, piano, Rhodes en Wurlitzer. Dus dat zijn die elektrische piano's. Jan Marcus op de bas, Edward Nijenhuis, drums. En dan nog een paar backing vocals. Het is echt zo'n man met mooie vrouwen om hem heen. Ja, gelukkig, hoor, hartstikke mooi. Cosmea Panka, Ramona Nelom en Tamara Spithorst. En dan ook nog wat toeteraars. Robert Tuinhoff, tenorsax. Annemiek Loog, Hendricks, trombone. En Pieter Borkent, trompet. En van dat album, Get Off On It, van Robert Vossen, draai ik het nummer Make It Rain. Hier komt Robert Vossen Band.

Ik meld me nog even af. Volgende week 3 uur lang John Coltrane. En voor de rest een veilige week. En doe geen dingen die ik ook niet zou doen. Tot volgende week. 3 uur John Coltrane. Bye bye.

0: Merci beaucoup, madame, monsieur et mademoiselle, les enfants. And I say thank you in this hard language. I say, ça m'a terminé, hein? Donc, that's right, danke schön. Danke. Huh? Danke. Why don't you all just speak German and get it over with? Why don't German just speak Dutch and get it over with? Huh? This is amazing. We thank you very much. We appreciate that.
1: Dit is jouw nummer 1, Streekradio LOVA. Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kerstverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldde het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voor het zorgverzekeraar Mens is honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
1: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. Der ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Also wir haben alle Panik in Schwanheim zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
0: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie tevergeefs. Fem van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Fem van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die trekken in de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
11: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
12: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
13: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Thomas Café Edam, Bakkerij van Pooi, Korf Dak. werken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
14: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Nou ja, niet nou.
2: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
1: Nou ja, niet nou.
3: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
0: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
4: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
5: Goede beveiliging begint bij één betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot één compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security. In de Dieselstraat in Volendam.
6: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
1: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar ja, dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van, kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
0: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens een familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
3: Wat zei jij nou?
2: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nuwelijk?
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle dagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
7: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
6: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
7: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
8: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De algemeen besturen van veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en GGD Zaanstreek-Waterland namen op 9 april het voorgenomen besluit om beide organisaties te fuseren met 1 januari 2028 als beoogde fusiedatum. Gemeenteraden kunnen tot uiterlijk 1 november een zienswijze indienen. Op 9 juni werden zij geïnformeerd over de achtergronden. De verdere uitwerking volgt in een vervolgtraject. Kogelstootster Jessica Schilder uit Volendam is officieel genomineerd voor de verkiezing van Europees Atlete van het Jaar. Zo maakte de Europese Atletiek Federatie bekend. De 27-jarige wereldtopper is de enige Nederlandse op de 10-koppige kandidatenlijst. Titelverdedigster en drievoudig winnares Femke Broeders-Bol ontbreekt nadat zij dit seizoen overstapte naar een nieuwe afstand. Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, bracht op 9 september een werkbezoek aan veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland op Marken. Met het algemeen bestuur sprak hij over regionale veiligheid, samenwerking en maatschappelijke weerbaarheid, mede aan de hand van het coördinatieplan Waterveiligheid Marken. Ook de nog niet ontvangen rijksbijdrage van 1 miljoen euro kwam te sprake, cruciaal voor het op peil houden van veiligheidsvoorzieningen.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. De afgelopen maanden werden daar meerdere vrouwen mishandeld en aangerand. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus. Onlangs overleed iemand die het virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Voor de meeste mensen is het virus niet gevaarlijk. De Europese Commissie wil dat kinderen nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Dat staat in een wetsvoorstel waar vandaag de details van bekend zijn gemaakt. Ook komt er een verbod op verslavende games en eindeloos doorscrollen. Het weer, nu nog buien, maar vannacht droog. Morgen schijnt de zon geregeld bij 19 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank heeft Vroom Funderingstechniek uit Oosthuizen een boete van 100.000 euro opgelegd na een dodelijk ongeval in februari 2024 in de Waalhaven van Rotterdam. Een 33-jarige werknemer viel destijds 30 meter naar beneden toen een hijstelling omviel. Volgens de rechter ontbraken duidelijke werkinstructies en toezicht. Het Openbaar Ministerie eiste 150.000 euro. Sinds 1 september geldt een nieuwe manier van wrakglasinzameling op de Milieustraat Volendam voor bedrijven met een afvalcontract. Door een nieuwe container van 1,20 bij 2,40 meter kunnen grote stukken vlakglas, zoals ramen, niet meer worden aangeboden. De maatregel moet de kwaliteit van het ingezamelde glas verbeteren, zodat meer glas hergebruikt kan worden. In de periode van vrijdag 18 tot en met donderdag 24 september vinden er asfalteringswerkzaamheden plaats aan de Klemweg in Warder. Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor al het verkeer. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit weekend is er weer een nieuwe aflevering van de Aftrap op LOVE-TV. Het programma wordt gepresenteerd door Jack Muren, André Stuit en barvrouw Nettie Schilder. Elke week schuiven er twee gasten uit de wereld van voetbal en muziek aan. Kijk je dus dit weekend naar LOVE-TV. De Aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Tol Plaatwerk, supportersvereniging Volendam, Molenaar en Zwarthoed, Kivo, Mick Volendam en Kras Recycling.
2: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
3: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Tel me IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
7: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van

0: Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Het lukt zorgverzekeraar DSW dit jaar niet om komende week al de nieuwe zorgpremie bekend te maken. Ze doen dat elk jaar als eerste in september. Volgens DSW is het nog te onduidelijk of het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen doorgaat. Daarom kunnen ze de nieuwe premie nog niet uitrekenen. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
6: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
7: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
8: Concertvervoer.com. Voordelige busreizen naar festivals of concerten. Reserveer simpel online via concertvervoer.com.
9: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
10: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
9: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
10: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
11: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
12: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
13: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
2: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
3: Spaart u met uw klant is koningkaart van de FOMAR al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
4: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal, dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
5: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en een bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.

0: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie is of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Ook vandaag staan we voor je klaar.
1: We vinden het fijn dat je luistert.
2: Beminde gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

0: Ik zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé,
0: olé. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen hier met een wezenloos gijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. De komende dag gaat Jette partijen uitnodigen voor gesprekken om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.